0: Zelf ben ik helaas niet zo'n goede zangeres.
1: Ja, stop maar.
2: Het Kooijurke. Dit is Helmond. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally

0: Dat liedje krijg je niet meer uit je hoofd.
1: Het Kooijurken.
2: Het Kooijurken.
3: Hallo, buren van de brandweer. Och, jongen toch. Tijd om die handen uit de mouwen te schudden. We gaan aan de gang met z'n allen.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1/2 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een 30 minuten. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moes Zijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
2: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
1: De Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Maar vandaag geen Indische boeken, maar wel heel veel muziek uit 1972. Wat een heel vruchtbaar muziekjaar. De muziek heb ik gekozen met technicus Harry van de Boogaard, want die weet er veel meer van dan ik. En hij heeft ook voor al die muziek gezorgd, met heel veel dank. En we gaan luisteren nu dan eerst naar Cat Stevens met Morning Has Broken en Don McLean met Vincent.

Prachtige tekst, Don McLean. En Roberta Fleck daar komt met The First Time Ever I Saw Your Face. En The Walkers met Taboo.

Ja, en die zaal ging los. We gaan verder met T-Set, Shotguns en een Hollands nummer van Louis Neefs, Margrietje.

0: Beatles.
1: Ja, dat was lang geleden. Want alle nummers die u nu hoort, luisteraars, die zijn uit 1972. En wat was het moeilijk om te kiezen. We gaan verder met Michael Jackson, Ben. En Andy Williams, Love Theme from The Godfather.

Ja, dat moois uit 1972. Eén recept heb ik en die is vanwege de zomer pindasaus. Het kan saté saus zijn en je kunt het ook gebruiken als saus over allerlei soorten groenten met een beetje gekookte rijst. Dat kan ook. Je hebt ervoor nodig een pot pindakaas die echt 100% pinda's is. Knoflook, shallotjes, limoensap, olie, een teen of twee lepels suiker, ketchup en eventueel sambal batjak. De knoflook en de shallotjes die snijd je heel fijn. En dan doe je in een pan met een dikke bodem wat olie en daarin de pindakaas en wat kokend water. Begin te roeren, telkens wat kokend water erbij. Dan, als het echt een beetje warm is, de pindasaus, knoflook, shallotjes, limoensap, olie, suiker en de ketchup en eventueel de sambal batjak. Blijf roeren en als je er water bij doet bij de pindakaas, dan wordt het eerst wat dikker en dan kunt u het een beetje verdunnen, maar niet al te dun natuurlijk, die saus. En dan kun je een hele pot maken, pindasaus maken van een pot pindakaas. Het gaat zo op, dat kan ik u verzekeren. En dan nu snel verder met het volgende nummer van de Doobie Brothers. Ja, listen to the music, dat doet u al. En classics, My Lady of Spain.

Ja, dat waren de Classics. En dat is een Nederlandse band, hè, Harry? Ja. Dan hebben we Monica en Oscar Benton met Everybody's Telling Me. En Rod McEwen, Without a Worry in the World.

Ja, snel verder met Daniel Boone en Beautiful Sunday en Shocking Blue, Rock in the Sea.

En dan, luisteraars, een beetje rocknummers. Elvis Presley kon niet ontbreken. Burning Love en Jerry Lee Lewis, Chantilly Lace.

0: money, I'm spending my money. I feel real loose like a long neck loose like a... Well, baby, that's what I like.
1: Luisteraars, volgende week dan alleen muziek van 1982. En dan is onze serie vakantiemuziek met heel veel dank aan technicus Harry van den Boogaard klaar. Tot de volgende week. Dag!

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Goedemorgen luisteraars, fijn dat u vandaag weer heeft afgestemd op Dit is Helmond Klassiek, met vandaag weer een uur filmmuziek. En na een zomer vol sport kwam ik op het idee om een uitzending te maken waar film en competitie centraal staan. We begonnen deze uitzending met het nummer Call of the Champions. Dit was het originele thema van de Olympische Winterspelen uit 2002. De muziek is van John Williams, een heel krachtig thema wat uitstekend past bij sportieve inspanning. Ik ga u vandaag een gevarieerd programma laten horen, met muziek van onder andere Bill Conti, James Horner, Jerry Goldsmith en Beethoven. We gaan de uitzending starten met muziek uit de film The Karate Kid uit 1984. De muziek is van Bill Conti en die heeft u van mij nog niet kunnen beluisteren in mijn programma. Wie is Bill Conti? Bill Conti is een componist die eind jaren 60 begon met muziek te componeren voor films, maar werd vooral in 1976 bekend met de film Rocky, waar hij onder meer het nummer Gonna of Fly Now schreef. Hij won in 1984 een Oscar met de film The Right Stuff. En hij werkte ook diverse malen muzikaal mee aan de Oscar-uitreikingen. Dan het verhaal The Karate Kid. Het gaat over Daniel en die is nieuw in de stad en wordt gepest door plaatselijke pestkoppen die allemaal bekend zijn met karate. En heel vastbesloten voor zichzelf om op te komen voor zichzelf, gaat hij karate leren. En hij ontdekt dat er een karatemeester in zijn flat woont, Mr. Miyagi. En die stemt toe om Daniel te gaan trainen. En hij leert hem dat er meer is dan alleen het gebruiken van geweld. En dat deze film succesvol was, blijkt wel uit het feit dat men nu nog, 42 jaar later, alweer een nieuwe versie op aan het nemen is van de Karate Kid. We gaan luisteren naar het main title uit de Karate Kid.

U hoorde het main title uit de film The Karate Kid, uitgevoerd door Hollywood Symphony onder leiding van Bill Conti. We gaan basketballen en wel gaan wij luisteren naar muziek uit de film Hoosiers uit 1986. Een film geregisseerd door David Anspaugh en de muziek was van Jerry Goldsmith. Hoofdrollen in deze film waren weggelegd voor Gene Hackman, Barbara Hershey en Dennis Hopper. Het verhaal gaat over Norman Dale. En dat is een basketbalcoach die door zijn verleden gedwongen wordt om de slechtste middelbare schoolteams van de provincie te coachen voor het Indiana State Championship. En hoewel iedereen hem liever ziet gaan dan komen, zet Dale moedig door met een niet aflatende passie voor het spel. En langzamerhand wint hij het respect en vertrouwen van het team. Maar de strijd is dan nog maar voor de helft. Gestreden. In een wereld waar dorpsteams zich ontpoppen tot aartsrivalen, kan een buitenstaander

U hoorde het main title uit de film Hoosiers, uitgevoerd door het Hungarian State Opera Orchestra onder leiding van Jerry Goldsmith. En van basketbal gaan we naar honkbal. En wel naar de film Field of Dreams uit 1989, onder regie van Phil Alden Robinson. En Field of Dream is een sportfantasiefilm en drama. En gebaseerd op de Canadese romanschrijver Kinsella, een roman uit 1982. En in de film speelt Kevin Costner een boer die een honkbalveld in zijn maïsveld bouwt, dat de geesten van honkballegendes aantrekt, waaronder Shoeloos Joe Jackson, een rol van Ray Liotta. In de film waren ook rollen weggelegd voor James Earl Jones en Burt Lancaster. Dit was zijn laatste filmrol voor zijn dood in 1994. De film werd genomineerd voor 3 Oscars: beste film, beste soundtrack en beste aangepast screenplay. We gaan luisteren naar de dromerige scène van Field of Dreams, waarin Kevin Costner droomt van het honkbalveld. We gaan luisteren naar The Place Where Dreams Come True uit Field of Dreams.

U hoorde het thema The Place Where Dreams Come True, uitgevoerd door een samengesteld orkest van Hollywood-muzikanten onder leiding van James Horner. En van honkbal gaan we naar tennis. En wel naar de film Players uit 1979. Een film van Anthony Harvey met muziek van weer Jerry Goldsmith. Acteurs in deze film waren Ally McGraw, Dean Paul Martin, de zoon van Dean Martin, en Maximilian Schell. En het verhaal speelt zich af rond de Center Court, Wimbledon. En een jonge Chris Christensen en titelhouder Guillermo Vilas maken zich op voor een grote finale. Op de tribune blijft er één plaatsje vrij. En dat is voor Chris een enorme teleurstelling. Nicole, de enige vrouw die een belangrijkere rol in zijn leven heeft gespeeld, is niet op komen dagen. En tijdens die belangrijkste wedstrijd van zijn loopbaan flitsen de beelden van zijn debuut en zijn ongewone weg naar de top aan Chris voorbij. De film werd gedeeltelijk opgenomen tijdens Wimbledon in 1978. De film wordt door critici gezien als een ramp. En dit is een goed voorbeeld van een film waar de muziek veel beter is dan de film. Maar de energieke muziek van Jerry Goldsmith kon de film echter niet redden. Maar ik wil u wel graag het thema laten horen waaruit de energie spat van het tennis. We gaan luisteren naar het thema Winning Streak.

U luisterde naar het energieke thema Winning Streak uit de film Players, uitgevoerd door het Hollywood Studio Orchestra onder leiding van Jerry Goldsmith. Filmmuziek wordt steeds populairder in Nederland en dat blijkt ook wel uit alle concerten die gegeven worden. Ik ga u een aantal voorbeelden noemen waar u dit jaar nog naartoe kunt. In Zaal Tivoli in Vredenburg in Utrecht kunt u de komende maanden naar diverse filmmuziekconcerten. Allereerst kunt u maandag 7 september gaan luisteren naar film en orkest, de film Return of the Jedi, de derde film in de Star Wars reeks. Vervolgens op 14 november zal het Noord-Nederlands Orkest een uitvoering geven van The Lord of the Rings tot Braveheart. En dan is er nog op zondag 13 december een stomme film van Hitchcock, The Lodger, en die wordt uitgevoerd met geïmproviseerde pianobegeleiding. Maar ook cinema en concert zit niet stil en geeft ook dit jaar nog enkele live-uitvoeringen op diverse podia in Nederland. Op 20 november kunt u gaan luisteren naar film en orkest, de film Interstellar, met muziek van Hans Zimmer. En op 22 november wordt de film How to Train Your Dragon uitgevoerd met orkest, muziek van John Powell. En in december komen er 3 uitvoeringen van film en muziek van de film Home Alone. En uiteraard is dat muziek van John Williams. Dus u hoort, er is genoeg om naartoe te gaan. Slaat u de website er maar eens op na. Dan zie ik u misschien wel bij een van deze concerten. We gaan naar Amerikaans voetbal. Rudy, een film uit 1993. Een film van David Anspaugh met muziek van Jerry Goldsmith. Acteurs in deze film waren Sean Astin, Ned Beatty en Lil Taylor. En het is het waar gebeurde verhaal over het leven van Daniel Rudy Rutiger, die ondanks aanzienlijke obstakels droomde van een carrière als voetbalspeler aan de Universiteit van Notre Dame. In de jaren 60 droomt Rudy ervan om voetbal te spelen. Hij mist echter de cijfers en het geld om naar de universiteit te gaan. Hij heeft ook weinig talent en het fysieke postuur om collegevoetbal te spelen. En na de middelbare school werkt Rudy in een staalfabriek met zijn vader. En die is fan van Notre Dame. En nadat Rudy's beste vriend Piet omkomt bij een molenexplosie, besluit Rudy zijn droom te volgen. In 2005 werd Rudy in 2 polls tot 1 van de beste 25 sportfilms van de afgelopen 25 jaar uitgeroepen. De film werd gerangschikt in de top 100 van de American Film Institute op plek 54 en wel als de meest inspirerende film aller tijden. Het is een prachtig verhaal en de muziek van Goldsmith is werkelijk schitterend bij deze film. Heel gevoelig. Ik laat u dan ook 2 stukken uit deze film horen. Allereerst hoort u het thema To Notre Dame. Dat is de tocht van Rudy naar het college. En uiteindelijk, u snapt het al, zal hij ook plaats gaan nemen in de finale. En die wordt uiteraard gewonnen. Dat verklap ik dan alvast. We gaan luisteren naar To Notre Dame en The Final Game uit Rudy.

U luisterde naar de prachtige muziek uit de film Rudy, uitgevoerd door Hollywood Studio Orchestra onder leiding van Jerry Goldsmith. En dat brengt ons alweer bij de laatste film van vandaag. En nu is geen sport, maar een pianocompetitie. En de film heet dan ook The Competition. Een film uit 1980 onder regie van Joel Oliansky. En de muziek in de film is van Lalo Schifrin. Maar daar ga ik u geen muziek van laten horen, maar wel een stuk van Beethoven, maar daarover straks meer. Het verhaal gaat over Paul Dietrich. En dat is een getalenteerde pianospeler die werkt als muziekleraar in de middelbare school. En staat voor de verzorging van zijn zieke ouders. En hij gaat deelnemen aan een prestigieuze internationale pianowedstrijd in San Francisco. En de hoofdprijs is een aanzienlijk geldbedrag en een contract van 2 jaar als muzikant. En tijdens het optreden van concurrente Heidi ontstaat er een mechanisch defect. En daardoor is zij genoodzaakt een ander pianowerk te spelen dan gepland. Haar prestatie is indrukwekkend, waardoor ze prompt de wedstrijd wint. En Paul is woedend omdat hij getipt was als winnaar. En omdat hij Heidi had overtuigd te blijven. Maar op het huldigingsfeest bedenkt hij zich en aanvaardt hij zijn tweede plaats. We gaan zo dadelijk luisteren naar een gedeelte uit het Emperor Concerto van Beethoven. En dat is het stuk wat Heidi speelt in de finale van de film. In deze uitvoering hoort u soloist Chet Tchaikovsky met het Los Angeles Philharmonic Orchestra. Dat wordt gedirigeerd door Lalo Schifrin. Ik ga alvast afscheid van u nemen vandaag. Volgende maand starten we met de nieuwe programmering en wel op zondag 6 september. We gaan dan uitzenden tussen 10 en 12, dus een uurtje extra per week. Ik zal zelf eens per 3 weken te beluisteren zijn met een programma vol veel muziek en nieuws. Ik start de uitzending op 6 september met een special over de componist John Williams. Met als speciale gast mijn goede vriend Jos Grauwmans, die al 50 jaar alles verzamelt van deze componist en een indrukwekkende verzameling heeft opgebouwd aan vinyl en cd's. Ook namens technicus Harry van den Boogaard wens ik u een heerlijke zonnige dag toe. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar het gedeelte uit het Emperor Concerto van Beethoven.

0: Theater speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen Helmond gaat Hollands.
1: Helmond gaat Hollands.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat...

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond gaat Hollands op. Dit is Helmond. En ik heb voor u weer een leuk programma samengesteld. Het was vandaag van deze week een klein beetje puzzelen, omdat de artiesten denk ik met vakantie zijn. Of ze hebben het druk met optredens, want er was niet zo heel veel nieuws uitgekomen. Daarom heb ik een paar oudere plaatjes weer uit de kast gehaald. Zo begonnen we vandaag met een nummer uit 1976 van Imca Marina. En dat was toen de tijd dat ze uitbracht dat de naakstranden en de topless op het strand van overal een beetje in opkomst was. Tegenwoordig is het weer eens een beetje verdwenen. En die zong Fiesta Nuda op het strand van Nederland. En ik heb ook nog wat nieuwe, die van Theo Bonaars. Je beste vrienden.

Ja, we gingen terug naar het jaar 2008 met Stef Eckel en Dans de Laatste Dans. En daarvoor hoorden die Harold en Ellen Savenijen met Zo Mooi Als de Sterren Ben Jij. En hier is Anita Berends met Don Juan.

1986 met de Sunstreams en Zomerwind. En daarvoor hoort nu de nieuwe single van Christian Hulsbos, Laat ons drinken. En hier is Marco Schuitenmaker met Loesoe.

Ja, uit 2019, Corrie Konings met Nog een keertje overdoen. En daarvoor hoorde onze eigen Heldenmondse Senna, tezamen met Sven Versteeg. En ze hebben het nog altijd over vuurwerk. En als we dan, we hebben weer een nieuwe gevonden, Tutti Colori van Wesley Bronkhorst.

Ja, beste luisteraars, belofte maakt schuld. Want vorige week draaide ik een plaatje en dat heette ook Ik ben verliefd op jou. En dat was dus een cover van dit nummer. En ik heb beloofd dat ik deze week die plaat zou draaien. Dit is de originele van Paul Severs uit België. Ik ben verliefd op jou uit 1969. En daarvoor horen nu de nieuwe de Gebroeders Co. met Proud About The Fout. En hier is de nieuwe single van Astrid. Ik had het nooit durven dromen.

Ja, de nieuwe zinger van Jaak van Lieshout. Altijd zomer. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaat voor deze zondag, de 2e augustus. Ik dank u natuurlijk weer voor het luisteren. Degene die nog vakantie heeft, prettige vakantie. En degene die vandaag natuurlijk nog van het zonnetje gaan genieten. Een hele prettige zondag. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. En we gaan er vandaag uit op zijn Limburgs dit keer. En dat is met het Merritcourt en de Griekse Nacht.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Een heel goede middag. Welkom bij Rons Muziekarchief. Bij Dit is Helmond. En we gaan de komende 3 uur weer lekkere muziek draaien. Want ja, we starten uiteraard al in. En terwijl ik mijn radiocollega aan de andere kant van de apparatuur ook weer even welkom heet voor deze uitzending.
1: Ja, ik ben er ook weer bij. Waar trouwens begonnen met een oude 1979 Heart of Glass van Blondie.
0: Ja, en die mevrouw had ook een top 40 geschiedenis, want ze hadden daar de 5e plaats mee en stond 8 weken in de hitlijst. Ik kwam binnen als hoogste nieuw binnenkomen, dus was een alarmschijf. Kwam op 17 februari 1979 binnengedenderd in de top 40.
1: Ja, dat was nog net in de tijd dat het nog stil was op de AM, 419 meter, 963 kHz. Want het zendschip van Caroline, ofwel de Miamigo, dat dreigde ook nog te zinken in dat jaar. Maar het heeft de zendertechnicus Piet van Chicago weten te voorkomen. Dus vandaar dat ze nog 1 jaartje mochten uithouden tot aan maart 1980. Maar toen zonk het schip echt.
0: Ja, en ik verwelkom natuurlijk ook mijn familie in Eerbeek, de familie Tabor. Yvonne en Chris Tabor vanuit Eerbeek, die zitten lekker in, wat was het ervoor, of achtertuin, met het hondje. Maar ja, ik vraag me dat toch één ding af, want het is een jonge hond. En ik vraag mij in af, hebben ze niet toevallig een leeuw gekocht? Want hij vreet alles op, zeggen ze. Dus ja, volgens mij is het een soort genische of op een of andere manier gemanipuleerde hond, zeg maar, die eigenlijk afstand van de leeuw of zo.
1: Dus, toch geen Maltese leeuwtje toevallig, hè? Sorry,
0: Chihuahua volgens mij, maar maar hij is natuurlijk een jonge hond en die vreet alles kaal.
1: Dat heb je altijd met een jonge hond, hè?
0: Hij vreet heel het huis op, dus ik wens ze veel succes. Maar ja, ik mag niks zeggen, want van de week woensdag ga ik er zelf naartoe.
1: Ja, sorry, mocht deze opmerking van mij niet in dank afgenomen worden. Sorry daarvoor, mijn excuses. Maar ja, ik heb zelf ook een hond en ik weet wat het is. Maar ja, die van mij begint puppygedrag te krijgen op zijn leeftijd.
0: Ja, ja, dus
1: maar ja, ben je 14 jaar, hè?
0: Maar oké, dus bij deze, ik zou zeggen, blijf lekker in de tuin zitten luisteren via de internetradio die je hebt. En we komen dan samen de komende 3 uur wel door.
1: Ik vraag me trouwens af, ik heb vrijdag iemand gesproken, mocht die persoon toevallig luisteren, goedemiddag Erika. Geen Erika van Baar? Nee, het is een andere Erika van de Zoogboog. Van de Zoogboog.
0: Goed, tijd voor het tweede nummer in deze uitzending. Dit eerste uur. We gaan iets draaien van Doris uit 1956. Het is getiteld De Nachtwacht. En daar hadden we het vorige week nog even over, hè?
1: Ja, we hebben het vaak over Doris de laatste tijd.
0: Ja, dus. maar goed, deze die gaan we dus nu even in. Jensen, hier is hij.

0: إذا أنا ما بقدر أوفر مداخل الشاي ومدني النخ.
1: أو دام بيل إيك بند النخ.
2: Ja, vroeger waren die plaatjes heel kort, hè, zoals deze natuurlijk, De Nachtwacht. Niet van Rembrandt van Rijn, maar wel van Rembrandtplein. Doris was het samen met zijn maatje Kostijn en, nou ja, goed, Kostijn ten voeten uit. Die reactie was eigenlijk een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, niet wat ik dacht van, nou, dat was, dat hij er echt gelukkig mee was. Dat die nachtwacht dus rond zat te schreeuwen. Dat die maar ja, goed, dat hoort helemaal bij het plaatje. Het leuke ervan is dat... Dat zijn van die plaatjes die hoor je tegenwoordig heel weinig op de radio, eerlijk gezegd. Ja, dat blijft gewoon zo. Ik weet niet wat het is, maar in ieder geval... Ik denk toch dat er toch weer eens een keer een tijd komt... Nou, waarschijnlijkheid, dat de jeugd het gaat ontdekken. Ze hebben trouwens wel... De twee motten hebben ze wel ontdekt trouwens, hè? Ja, ook dankzij Gerard Joling zijn ze naar het origineel aan het zoeken gegaan.
3: Kijk, ja, dat is... Ja, maar daarom de jeugd leert steeds meer mee ontdekken.
2: Ja,
3: ik hoor
2: ja
3: ook,
2: precies.
3: Ik hoor dat... De LP's die zijn weer helemaal terug. De CD's, er is een enorme opleving in de verkoop van de CD's bezig. De jeugd wil weer een eigen collectie hebben. Dus we gaan steeds minder streamen. Dat is gezonde, goede zaken zijn dat. En ik zou ook geen afscheid kunnen nemen van mijn CD-collectie.
2: Nee.
3: Dus en daarom, ik vind het zo fantastisch om natuurlijk een programma te kunnen maken met heel veel spullen die ik zelf heb. Ja, en ik kan het begrijpen dat de jeugd ook denkt van... die tijden komen weer terug en straks gaan ze ook het weer op cassetteband zetten. En er komt een hele revival aan.
2: Ja, want als je dat zo hoort elke week... de tijd van de zeebenen is inmiddels al terug. Dus,
3: ja. Ja, en wij gaan dus voor het eerst volgende nummer gaan we iets draaien uit 1980. En ik vertel u, ze haalden de eerste plaats in de top 40. Er stonden 14 weken in de hitlijst. Kwamen binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Dus was een alarmschijf. En ze kwamen binnen op 14 juni 1980 in de top 40. Ik heb het over de formatie Maywood. En ik heb het nummer verkozen, getiteld Late at Night.

0: Voordat Maywood was, hadden ze een plaatje gemaakt in eind 78, begin 79, onder de naam Amphora. Het verhaal over een clown, Timothy. Maar in ieder geval, dit is van Maywood niet de eerste single. Nee, wel de eerste. Nee, de tweede hitnotering trouwens, die ze hadden. De eerste single kwam in 1979. You Treated Me Wrong. Die haalde wel de tipperaren. Maar de plaat die daarna kwam, Morrow How Are You Today, had wel een top 40 verleden. En deze zeker helemaal. Late at Night. Uit de zomer van 1980, die niet zo warm was, maar de muziek was zeer hartverwarmend, moet ik zeggen. Dus vandaar. Ik heb trouwens straks later in het programma slecht nieuws. Maar ik heb ook goed nieuws. Dus, en we gaan het straks in de tweede uur even hebben over 1971, de zomer. Welke herinnering heb je eraan en dergelijke? Dus, blijf vooral hangen, dames en heren. U bent van harte welkom bij het programma Rons Muziekarchief.
1: Ja. Ja, en ik zal u vertellen, ik was gisteren bij Helmond Sport en we hebben gisteren een oefenwedstrijd gewonnen tegen de ploeg waar we mee tegen moesten. En dat was heel fijn. En met 1-0. En ik kon zien dat naarmate de wedstrijd vorderde in de tweede helft vooral, onze trainer, onze coach een aantal wisselingen doorvoerde, waardoor de ploeg steeds gevaarlijker begon te worden. En ik denk dat we een echte draak als trainer hebben wat dat betreft, want die wil wel. En ik kijk uit naar de wedstrijd tegen de Graafschap volgende week. Overigens hebben die afgelopen week op zijn donder gehad van Excelsior. En die zijn dus geklopt met 5-1. En ik hoorde net van Harry van der Boga dat Rode JC ook niet goed heeft gespeeld. Dus daar spelen we de eerste uitwedstrijd tegen. Dus er is kans dat we wel eens heel goed zouden kunnen gaan scoren. Ik hoop het. Laten we het hopen volgende week. En ik heb mijn seizoenskaart natuurlijk opgehaald bij de fanshop. En wat let mijn verbazing. Daar staat mijn oude baas Johan Smits op de seizoenskaart. Ja, nou begrijp ik wel waarom het zo lang duurde of dat die kaart gemaakt was. Ja, als hij die grote kop van Johan erop moet zetten, wordt dat toch een beetje een probleem. Dus die hebben ze aan alle kanten moeten verbouwen waarschijnlijk voordat hij op de kaart kon komen. Dus ja, Johan, hè, zo kan het verkeren. Maar ja, ik hoop dat je bij de eerstvolgende wedstrijd zie. Dan kan wel een keer smakelijk lachen erover.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Johan kennende.
1: Ja, daarom. Dus goed, tijd voor een instrumentale. We gaan naar 1969 met het nummer van Bert Kamfert. En het is getiteld Petula. En nou denk ik van, zou je dat gemaakt hebben voor Petula Clark? En zij heeft dan natuurlijk op geantwoord met Romeo. Dat zal je net zien, hè. Dus het zou misschien zomaar waar kunnen wezen. Maar goed, we gaan hem maar eens instarten. Dan kijk ik even naar de cd-speler of de goede een wordt gestart. Jawel, hier komt-ie, Bert Kamfert.

0: Ja, het zou zomaar kunnen dat het voor Peter O'Clark bestemd is. Alhoewel over Peter O'Clark gesproken. Daar vroeg laatst iemand aan mij van... draaien jullie nog eens ooit iets van die zangeres? Nou, dat moet het binnenkort wel zeker doen, denk ik. Als ik het zo...
1: Dat kan geregeld worden, hoor. Dat is geen probleem.
0: Ja, degene die ik gesproken heb, die had een titel opgegeven. Ik weet niet of je die hebt, maar dat hoor ik later wel. Geen hit geweest hier. Geen top 40 verleden. Wel een nummer uit 1968. Dat is, komt regelmatig voorbij in de nachtuitzendingen van Radio 5. Maar ook af en toe bij Radio Zittiminen. Don't Give Up. Die zegt die titel jou iets?
1: Die heb ik volgens mij wel op het verzamelalbum van de
0: stad. Je hebt een dubbel cd van haar, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat zal wel op zijn waarschijnlijk.
1: Dat denk ik wel. En die zal ik voor de komende uitzending, dat is dus niet komende zondag, want dan zijn wij met ons programma er niet. En dat weet u, dat heb ik vorige week ook verteld. Dus bij deze nog een keer zondag, komende zondag, de 9e, is er geen uitzending van Rons Muziekarchief. En wij zijn er weer op de 16e augustus. Dan hoort u ons weer voor met een nieuwe uitzending. Maar ik zal er dan zorgen dat er iets, dat nummer in ieder geval van Peter O'Clark, dat ik dat opgesnort heb. Want volgens mij staat hij op die verzamelaar, op die dubbel-cd.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ik heb zo'n vermoeden wel, want er staat onder het alles op wat ze heeft gemaakt.
0: Ja, daarom. Dat,
1: Dus en dat is een hele goede cd, zeg maar, die ik altijd heel graag gebruik in de uitzending. Want we hebben al eens vaak van haar wat dingen gedraaid. Dus ik zal me er wel eens opzoeken.
0: Ja, ik heb in het verleden Round Every Corner al voorbij horen komen. Dus ja, goed, dat zegt mij al genoeg. Hè. En dat was ik zo'n nummer wat je ook heel weinig hoort. Maar in ieder geval, die titel die ik net noemde, die hoor je zo ontzettend weinig. Het moet heel toevallig zijn dat die voorbij komt. Maar dat is altijd wel weer een verrassing.
1: Ja, goed, wij gaan door naar het volgende nummer. Want net hadden we Bert Kampert, nou gaan we iets draaien uit 2004 van een zekere Lisbeth. En het lied is getiteld Mijn Mooiste Dromen.

0: Ja, een plaat met een statereinde. Ja, dat heb je, hier en daar heb je dat nog gehoord. Zeker bij deze plaat van Lisbeth, Mijn Mooiste Dromen. Nou, die droom van haar is natuurlijk uitgekomen. Maar ik heb, voor we verder gaan met de volgende plaat, heb ik eigenlijk een beetje slecht nieuws voor de liefhebbers van soul en jazz. Want vanwege de bezuinigingen bij de NPO gaat het themakanaal NPO Soul en Jazz verdwijnen. U kunt nog luisteren tot en met 31 augustus. Nou, vanaf 1 september valt het doek. Maar in ieder geval via de luisterapp van de NPO. Daar hoeft u niks van jazzmuziek te missen. Want de jazzpodcast die is er nog altijd. Dus wat dat betreft. Maar goed. Dat was de slechte nieuws. En het goede nieuws is dat Andy Soul Hour weer terugkomt. Dus waar zij ophouden, ga ik gewoon lekker door. Zo zit het in elkaar. Dus ja, zo zie je maar. Hè. Je kan zeggen, het een zijn dood is anders een brood. Maar ja, zo zie ik het niet. Want het is natuurlijk altijd jammer als een themakanaal verdwijnt. Maar ja, het is niet anders. En omroepen zijn ook al bezig om dus zoveel mogelijk leden te krijgen om maar een hoofd overeind te houden. Maar ik weet wel dat er dus omroepen gaan samenwerken. Zoals bijvoorbeeld WNL, die gaat samenwerken met Omroep Max en KRO NCRV, geloof ik, dacht ik. En Afro Trossi ging ook nog ergens aanschuiven, dacht ik. Dus ja, dat gaat toch wel. Daar gaat toch het een en ander veranderen binnenkort. Maar je hoort er de komende tijd nog alles van. Als er maar gewoon enkele dingen overeind blijven, zoals de tradities, zoals de top 2000, et cetera, et cetera. Want dat is al zo ingeburgerd bij de luisteraar van de NPO Radio 2. En ach ja. In ieder geval, ja, ik hoop in ieder geval dat er niet al te veel gaat veranderen. Want dan zou het landschap er nog soberder uitzien. En het is al eigenlijk al sober genoeg, maar in ieder geval, nu hebben we nog ruime keuze. Laten we het zo houden.
1: Ja? Ja, het is gewoon afwachten.
0: Ja.
1: Eens even kijken waar we nu naartoe gaan. We gaan naar een plaat uit 1945 van Dick Haymes. Het lied is getiteld Laura.

0: Ja, dat is een nummer van Dick Haymes waar ik even moest nadenken van welk nummer was nou ook alweer. Maar toen hij een paar noten gezongen had, toen dacht ik van, oh, dit nummer natuurlijk. Ja, zo lang geleden alweer. Hè. Maar ja, toen was ik nog lang niet op deze wereld. Laura was het, inderdaad, van Dick Haymes. Van heel, heel lang geleden, vervlogen tijden. We gaan zo direct iets draaien uit de Motownstal met een top 40 verleden. En een kort top 40 verleden helaas, want hij heeft niet zo lang in de top 40 gestaan, Ron. Deze Diana Ross.
1: Nee, dat klopt, want... Ik zei het net al tegen je, ze haalde maar de 36e plaats. En ja. Ze stond maar 2 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 13 november 1971. Ja, en met inderdaad het lied getiteld I'm Still Waiting. En het lijkt me best dat we die maar eens gaan afluisteren.
0: Ik vind het prima.

0: Dit was dus uit de herfst van 1971, deze opname van Diana Ross en I'm Still Waiting. Heel mooie plaat trouwens. Overigens, straks in het tweede uur ga ik het ook hebben over 1971 en dan over de zomer van 1971. Wat voor weer was het toen? En wat was er toen allemaal op de radio? En ja, goed, de herinneringen die zullen mij wel zo te boven komen, dus straks meer erover. En op welke platen die waarop je kunt stemmen, dus bij het Theater van Sentiment, worden dit of worden dat? Ga ik straks ook even over hebben. En de tussenstand, hoe het er nou voor staat, is vandaar. Goed, we gaan ons eventjes bezighouden nog met de rest van het programma van het Rons Muziekarchief. En nou, ik ben in ieder geval vandaag niet geneigd om die andere naam te noemen. Dat mag pas vanaf 6 september.
1: Ja, ja. Maar dat is verder niet zo'n probleem, hoor.
0: Nee.
1: Dus, maar in ieder geval, we gaan dus vanaf 6 september gaan we weer aan de slag. Dan is dit programma geëindigd. Rons Muziekarchief, dat is dan, bestaat dan op dat moment niet meer. Dus, en dan komt er inderdaad...
0: Nou, het bestaat wel, maar het gaat de ijskast in, hè?
1: Ja, ja, de ijskast in. Het is gestopt, zal ik maar zo zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: En het zal ook wel nooit meer terug uit die ijskast komen. Dus, maar in ieder geval, daar komt wel iets anders weer in de plaats. En die trekken we wel uit de ijskast. Want dat is onze oude format, It's Music Time. En nou noem ik de naam zelf wel, dat mag.
0: Ja, dat geeft niks.
1: Nu bent u dus helemaal, wat dat betreft, op de hoogte. Vanaf 6 september draait ons oude programma It's Music Time weer. En dat is een uurtje. En dan komt er nog een uur Andy's Soul Hour achteraan. Oud en vertrouwd zoals het vroeger was. En dat gaan we samen weer doen.
0: Ja, oud en vertrouwd, maar een stukje breder.
1: Daarom. Dus u gaat er heel erg van genieten. En... ik weet zeker dat er heel veel mensen blij zijn dat we in onze hoedanigheid in ons oude programma weer terug zijn.
0: Ja, dat sowieso, want het is wel even geleden. Zo weer een. Hoe lang is het geleden dat ik hier de deur heb dicht gedaan? Oh, dat is een. Is dat weer 3 jaar geleden? Is dat weer zo lang geleden, Ron?
1: Zo lang is dat geleden?
0: Ja, ja. Ik weet nog dat we toen gestart waren met Sky High van Jigsaw. Dat was de eerste plaat en na 5. Nadat we een interview hadden gehad, dat werd afgenomen door onze collega. Moet ik eventjes. Mario van Dinter, ja, natuurlijk. Ja, die anders, ja. Hè? Ja, dat interview heb ik nog trouwens.
1: Kijk, maar ik weet zeker. Dat er nog veel mensen wel iets van hebben liggen van die uitzending. Want ik weet dus zeker dat er in Vogels in Eindhoven ook nog wel ergens een opname heeft liggen uit die uitzending, zeg maar.
0: Ja, trouwens, die legendarische uitzending, wel als zogenaamd afscheid, zeg maar, want nou zitten we er weer. Die heb ik gelukkig nog, dus ik kan nog altijd terugluisteren. En het tweede uur openen we met Goedenacht, Freunde.
1: Ja. Ja, heerlijk, hè? Dus, ja. Maar we gaan natuurlijk weer muziek draaien. En ik heb iets uitgezocht uit 1959 van een natuurlijk een welbekende artiest, Fats Domino. En het lied is getiteld I Want to Walk You Home. Hier is je dan.

0: Nou, zoals hij het zingt, deze Fats Antoine Domino. Nou, hij meent het echt, hè. Ja, hij wil graag zijn geliefde naar huis brengen. I wanna walk you home. Zo komt het ook over, trouwens. Zijn hele leven lang is hij altijd bij dezelfde vrouw gebleven. En heeft hij ooit nog eens een keer plaatjes over gemaakt? Een instrumentaal nummer Song for Rosemary. En nog een andere nummer, Rosemary, waar hij wel een gezongen tekst heeft. Ja, hij is een van de grondleggers geweest, ook van de, zeg maar, wat later is uitgegroeid tot de heuse Rhythm and Blues. Deze Fats Domino, I Wanna Walk You Home. Terug naar 1959, op deze zalige, zonnige, warme zondagmiddag.
1: Ja, en het wordt morgen nog veel warmer.
0: Ja, ik heb het gezien op de weerapp.
1: Ja, 36 graden in Limburg. Wij zitten hier dicht tegen Limburg, dus ja.
0: Dat, nou, misschien een graadje of 33 of zo. Dat lijkt mij wel de meest voor de hand liggende.
1: Nou, heb ik al gezien dat we dus morgen nacht zou het kunnen zijn dat we een onweersbui kunnen krijgen. En dinsdag ook.
0: Ja.
1: Dus ik ben reus benieuwd, want ja, natuurlijk, dan slaap ik. Doe ik geen oog dicht, hè? Dat heb je natuurlijk al door. Dus, want dan vind ik veel te interessant om naar te kijken.
0: Heb jij je beroep niet gemist?
1: Nou,
0: had jij niet beter weerman kunnen worden?
1: Ergens wel, maar op het werk noemen ze me dus ook de weerman. Dus ja, nou goed, wie weet, ooit nog. Hè? Als ik met pensioen ga, dan kom ik misschien nog wel bij RTL terecht.
0: Hoe zou het trouwens met onze oude weerman zijn, met Jozef?
1: Ja, die schijnt in de Almeidenflat te wonen.
0: Ja, dus, ja.
1: Maar ik weet zeker dat hij ook zijn eigen dagelijks nog steeds bezighoudt met het weer.
0: Ja, misschien luistert hij wel, hè?
1: Ja, god weet, wie weet.
0: Ja.
1: Hè? Tijd, we gaan weer naar iets Nederlandstaligs, naar 1986, met Corrie Konings. En het lied is getiteld Alle Vrouwen van de Wereld. En het was een tip voor de tipperade, maar verder kwam ze niet. Die kwam binnen in de tipperade op 24 januari 1987. Ik zou zeggen, ga er maar lekker naar luisteren.

0: Ja, hoe moet ik dat voorstellen? Alle vrouwen van de wereld, vraag ik me eigen af. Ja, dan zou je veel taal moeten spreken. En ja, nee, ik ga niet verder in de relaas, want dan wordt het een beetje te erg. Dat is de bedoeling ook niet. Maar in ieder geval, de producer heeft zich waarschijnlijk laten inspireren door een nummer wat dat veel op dit nummer lijkt. Of lijkt dit nummer op een ander nummer? Ja, ik dacht in het begin van, is dit nou een vervolg op Waarom fluister ik je naam nog? Want er lijkt het toch wel een beetje op, vind ik. Maar in ieder geval, helaas is de opzet niet geslaagd. Geen hitnotering, maar wel een tipperaar notering. En dat is ook al heel veel waard van zo'n nummer. Zo'n mooi nummer laat je toch niet liggen. Alle vrouwen van de wereld, dat was Corrie Konings.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Die staat ook al ingezet, zeg maar, zoals het moet zijn. Ja, ik kijk even op de tellen wat we nog hebben. Dat is 4, 3, 5, 7. Oh, dan
0: ja,
1: gaan we
0: garandeerd uitkomen. Naar het nieuws toe, hè?
1: We gaan naar 1960. Samen met Jim Reeves. En het nummer is getiteld Hill Have to Go.

Nou, het is goed dat deze nog een keer gedraaid wordt. Het was afgelopen vrijdag was het 62 jaar geleden dat Jim Reeves op het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Want hij stortte in zwaar weer neer met zijn privévliegtuig. Ja, helaas, het is niet anders. Maar in ieder geval, dit was He'll Have to Go uit 1960. En ik hoor op de achtergrond al No Matter What van Boyzone uit 98. En daarmee gaan we dit uur uit. Ik zou zeggen, veel plezier nog met deze opname. We zijn zo weer terug naar het nieuws.

0: En dan is het nu tijd voor het nieuws.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit.

Welkom terug bij het tweede uur van Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk meteen goed starten met muziek uit de jaren 70. En iemand die daar de top 40 mee haalde, want we gaan naar 1975, haalde de tweede plaats in de top 40. En stond 10 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 6. Dan moet ik even kijken, september 1975. Ik heb het over de artiest die onder de naam een plaat maakte, Harpo. En natuurlijk, u kent dat nummer van Harpo. Het is getiteld Movie Star. En die heb ik gekozen om dit tweede uur mee te openen. Hier is hij dan.

0: Ja, dat nummer kan ik me heel goed herinneren. Want deze plaat draaide ik grijs destijds in Disco Bar Belinda, waar ik toen DJ was in die dagen. Movie star van Harpo Svensson, zoals hij eigenlijk voluit heet. Deze man uit Zweden. Hij heeft weinig singles uitgebracht. Die opvolger Motorcycle Mama die haalde de top 40 niet. Wel tipperaren, maar een paar eigenwijze DJ's, omdat die plaat in december uitkwam, die dachten, we draaien de plaat om. Dus die gingen de kerstnummer draaien in plaats van de eigenlijke A-kant. En ik was ook een van die eigenwijze mannen in de tijd. Dus, maar ja, goed, dat zijn van die herinneringen die komen in één keer te boven. Die goede oude tijd, hè. Die komt nooit meer terug. Dat is waar eenmaal, om aan een bekende uitspraak van een oud collega van mij te bezigen. Maar ja, goed. Trouwens, voor Zweden was het muzikaal gezien een heel goed jaar. Want wie ook doorbrak in Australië in 1975, in februari, dat was ABBA met I Do, I Do, I Do, I Do.
1: Ja.
0: En breidde die Zweedse olievlek zich uit over de hele wereld, zeg maar.
1: Ja, en dat was, die plaat was ter ere van het huwelijk van een van de koppeltjes van ABBA, hè?
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Dus, ja, ik weet niet welke van de twee, maar volgens mij was het Bjorn, die trouwde met, dacht ik, Agneta.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: En die dacht ik, kom, ik schrijf een nummer speciaal voor in principe de bruiloft. En dat is dus inderdaad I Do, I Do, I Do geworden. En
0: het gekke van die single was eigenlijk, het was eigenlijk eerst een B-kant, als B-kant bedoeld, hè?
1: Ja.
0: In 1974, eind 74, voor B-kant van het nummer So Long. Maar in ieder geval, dat is op een gegeven moment is dat vlug omgedraaid door de firma Polydor. Dus, daar, maar ja, goed, het heeft in ieder geval een hit opgeleverd en terecht uiteraard. Maar in ieder geval, ach Zweden, er komen heel veel goede artiesten vandaan, hoor. Sowieso.
1: Ja. Eens even kijken, we hebben dus nu 75 gehad. We gaan nu 20 jaar eerder naar 1955 samen met Dinah Shore. En met het nummer getiteld Whatever Lola Wants.

0: Een van de nummers voor degenen die het nog zoeken. Nou ja, goed. Het is te vinden in ieder geval op een verzamel-cd. Hit History 1955. Dat Whatever All I Want van Dinah Shore. Maar ik weet, in het verleden hebben we nog meerdere nummers van haar gedraaid. Maar moeten we heel verder terug gaan in de tijd. Maar in ieder geval, denk ik toch weer voor de sfeer van vanmiddag. Want ik weet dat er heel veel luisteraars ook buiten zitten en die gewoon rustig zitten genieten van ons. Dus, en zo hoort het ook. Ik heb alleen nog niet gekeken wat het lokale weer doet op dit moment. Dat zal ik straks tegen 2 uur zal ik het even doen voor u. Dan weten we dat ook weer. Maar goed, we hebben nog genoeg muziek voor u. Dus blijf vooral hangen bij Rons Muziekarchief.
1: Ja, want het is gewoon een lekker programma voor te luisteren. En ideaal programma voor als je in de tuin, voor of in de achtertuin, desnoods met de barbecue zit. En wat lekker fris in de buurt of in ieder geval een goede koelkast. Met wat lekkere spullen erin. En dan komt dat wel, dan komt u de middag wel door met ons samen. Dat is verder geen probleem. En we hebben nog best wel veel muziek in de uitzending zitten, dus. Zo ook weer het volgende nummer. Het is een wat rustig getint nummer. Dus u hoeft niet bang te zijn dat u de Polonaise moet gaan lopen. Ja, luister, je bent wel gewaarschuwd. Want over een 2-tal nummers later, dan gaat het echt wel even los. Maar ik vertel u nog niks. We gaan in ieder geval naar 1987, naar de groep. En ze haalden een top 40 hit ermee. Die is een hele hoge hit, maar ze haalden de 14e plaats. En stonden 8 weken in de hitlijst. En die kwamen binnen op 14 oktober 1987. Ik heb het over de formatie De Nits. En zij maakten toentertijd een nummer getiteld In the Dutch Mountains. En die gaat u nu horen.

0: mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings, buildings.
1: Ja, je zou haast zeggen die plaat blijft hangen. Nee, dat nummer is er eenmaal zo, het einde van het nummer. In the Dutch Mountains van de Nits. Er schijnt ook nog een Nederlandse vertaling van te bestaan. Nee, velen kunnen dat niet meer herinneren waarschijnlijk. Maar in ieder geval, Freek de Jonge die had het idee geopperd om het nummer in het Nederlands op te nemen. Samen met de Nits. En die combinatie dat vormde de naam Frits. En ja, dat ging over overstromingen en dergelijke. En dan heette het danken en dan heette het dankzij de dijken. Dat is weer een hele andere uiterste van het nummer. Hè? In ieder geval de Dutch Mountain.

0: Ja, ik weet wel, als dus de dementie bij veel oudere parten gaat spelen, dan vergeten ze ook heel veel dingen. Maar in ieder geval herkenbare liedjes, die zingen ze feilloos mee. Zoals dit natuurlijk ook. Cocktailtrio, kun je nog zingen, zing dan mee. Dat ben ik van overtuigd. Dat het waarschijnlijk wel in diverse huishoudens of bejaarde huizen waar mensen met dementie en Alzheimer verblijven, dat het wel zal gebeuren dat ze met zo'n nummer gewoon lekker meezingen. En dat is ook de bedoeling. Lijkt mij tenminste wel. Dat is wel het mooiste wat er bestaat. Hè? Heerlijk is dat. Hè? Als je dat zo, zo'n programma in elkaar kan flansen, dat zelfs die mensen nog kunnen genieten voor op een oude dag, dan ben je goed bezig.
1: Ja, nou, vooral veel laten luisteren de komende tijd naar dit programma nog. En natuurlijk naar straks de nieuwe programma's die we gaan maken in het nieuwe seizoen. Want daar wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan van die leuke nummers uit vervlogen tijden.
0: Ja. Ja.
1: En ik heb u straks al gewaarschuwd. Ik hoop dat uw barbecue goed vast staat in de tuin. Want het volgende nummer kan ik niet garanderen dat die nog lang vast blijft staan. Want we gaan naar een tweetal artiesten uit 1993. En ze haalden een top 40 monsterhit ermee. Hun nummer 1 hit. Stonden 17 weken maar liefst in de top 40. Kwamen binnen op 6 februari 1993. En als ik dit nummer ga instarten, gaat alles los en alles krijgt pootjes. Dus ook die barbecue. Ik heb het natuurlijk over het nummer van Too Unlimited, getiteld No Limit.

0: Dat was in één keer afgelopen. No Limit van Too Limited. Ofwel Anita en Ray. Hè? Nee, de 93. Oh, dat was wat geweest toen in de tijd. Ik weet het nog heel goed. Dan zat iedereen maar mee te hakken en mee te doen. Ja, ik zie het nog voor me. De jeugd van toen. Ja, wat zou van de jeugd van toen terecht gekomen zijn? Vraag ik me eigen af. Hebben ze een goede baan? Of zijn ze inmiddels werkloos? Ja, je weet het niet. Hè? Dat zijn allemaal van die dingen die dat kan je eigenlijk wel afvragen. Maar ja, wie zal het ons vertellen? Ja. Voordat we de volgende plaat van instarten, ik ga het nu toch even hebben over 1971. Want straks is tussen 4 en 6 weer op NPO Radio 5 het Theater van het Sentiment van Caro NCRV met Antje Montero. En die gaat terug in de tijd naar de zomer van 1971. Dat was in de tijd van Borrekieten van Peret bijvoorbeeld. Of Pour un Flirt van Michel Delpech. Wat had je toen nog meer wat populair was in die tijd? Een tip aan het einde van Ginger Hill, Scooby-Doo. Had je nog een... zelf veel van die platen zou je waarschijnlijk wel terug horen. Of misschien ook niet. Maar in ieder geval, bij dit of dat kan je... Ze stemmen op twee nummers die het tegen elkaar moeten opnemen. Welke wordt er tegen 5:50 gedraaid? In ieder geval, het gaat om de volgende nummers. Me and You and a Dog Named Boo van Lobo. De Amerikaanse Lobo natuurlijk. En Me and My Arrow van Harry Nilsson uit de film The Point. In ieder geval, de tussenstand heb ik vanmorgen bekeken. En ik heb hem natuurlijk ook gestemd, maar niet op die nummer 1. De tussenstand vanmorgen was op nummer 1. Me and You and a Dog Named Boo van Lobo. Dus het zou zomaar kunnen dat die gedraaid wordt straks tegen 5:50. Als je meer wilt weten, stem of op NPO Radio 5. Theater van het Sentiment. Vanmiddag tussen 4:00 en 6:00 bij Caro NCRV.
1: Ja, en ik had nog een mededeling.
0: Ja.
1: Want mijn zus die zond mij een berichtje via WhatsApp. Of ik de groetjes kon doen aan Sascha en Bertus en Dilano uit Eerbeek. Hm. Want die kwamen daar om 12:00 koffie drinken. En momenteel zijn ze net weg. Maar of ik het toch op de radio zou willen noemen, dat heb ik bij deze gedaan. En mijn zus neemt dat op, dus dan kunnen ze toch zomaar terug horen. Dus bij deze is dat ook gebeurd. Ik hoop dat ze met veel plezier hebben geluisterd naar de nummers die we hebben gedraaid. En ik kijk op een briefje, want we gaan het nou even rustig aan doen. We gaan naar 1941 samen met Connie Boswell. Met het nummer Sand in My Shoes. En dan hebben we het over het zand in de schoenen. En ja, nou, daar kom ik het uit. Ik ben van de week naar Scheveningen geweest. En ik had ook op een gegeven moment zand in mijn schoenen. Dus ja, ik weet wel hoe dat voelt. Dus we gaan die maar eens even instarten. En dat is een wat rustiger nummer. En dus ja, dan kunt u daar lekker naar luisteren. Hier is Connie Boswell.

0: Ja, zand in de schoenen, dat voelt net zo zwaar. Of misschien iets minder zwaar, maar in ieder geval wat zwaar voelt is lood in de schoenen. Of lood in de benen. Nou ja, net zoals je het zelf wilt. Maar in ieder geval, dit sand in my shoes, dat van Connie Boswell. Ja, ja, dat is in ieder geval toch zo'n plaat waar je zegt van... Die hoor je eigenlijk nooit meer. Dus vandaar bij deze gebeurtenis. Dat geeft mij toch weer het sandwichgevoel van zondagochtend. Maar het is zondagmiddag, dus dan kan het ook nog. Want een sandwich kan je eigenlijk op elk moment van de dag eten, wat dat betreft. Dus bij de lunch, misschien bij de brunch, ja, weet ik veel. In ieder geval, mocht het u allemaal gesmaakt hebben, u hebt nog altijd tijd tot 3 uur om bij ons uit te buiken.
1: Ja, dat lijkt me heel interessant. Ja. Vooral met de muziek die erin zit, daar past er perfect bij. Ja, dat was dus Connie Boswell. En nu hou het ook rustig, want we gaan een droevig getint nummer draaien. Uit 1976. En ze haalden daar wel de top 40 mee trouwens. Of de persoon haalde daar de top 40 mee. Namelijk de eerste plaats. Er stond Ella Veken in de top 40. En kwam binnen op 22 mei 1976. Ik heb het over de zanger Don Mercedes. En het nummer is getiteld Rocky.

0: Eén zomer lang hebben wij mogen genieten van dit nummer uit 1976, uiteraard Rocky van Don Mercedes. Maar als ik de naam noem van degene die het origineel opnam in het Duits, dan gaat het waarschijnlijk wel een lichtje branden. En zeker als je die naam noemt, dan denkt u meteen van, oh ja, die ken ik wel ergens anders van. Namelijk Frank Farian. Begint er een lichtje te branden? Ja, natuurlijk, dat kan niet anders. Hè? Ja, een bekend producer eigenlijk, ook slagerzanger in de tijd in de jaren 70, maar in ieder geval hoofdzakelijk was hij toch wel succesvol geweest. Later in late instantie natuurlijk met producties voor Boney M. onder andere. Hè? En zo waren er nog meer artiesten. Wat ook zo'n leuke productie was van hem 2 jaar later, dat was One for Me, One for You van La Bionda. Ook iets van hem natuurlijk. Hè? Ja, ach, hij heeft toch vele, vele dingen gecreëerd. Alleen in de jaren 90 had hij ook nog iets. No Mercy had hij onder zijn hoede. Ja, dat waren jongens, die zongen echt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Alleen eind jaren 80 toen was er...
1: Willy Vanilli.
0: Ja, had hij een stel acteurs uitgenodigd om het erin te zingen. Want een van die leden van Willy Vanilli, die had zelfs nog zelfmoord gepleegd, hè, die Rob Pilatus. Ja. Ja, was een gewiegsmannetje, maar hij wist het zakelijk allemaal goed te regelen. Ja,
1: natuurlijk, ik weet niet of hij nog leeft, maar volgens mij...
0: Nee. Trouwens, bij Boney M was er eigenlijk ook maar eentje die fatsoenlijk kon zingen.
1: Ja, Les Mitchell.
0: Ja, die was haar carrière gestart bij de Les Humphrey Singers. Denk maar aan To My Father's House en dergelijke. Die hadden al iets. Ja.
1: En zij zong ook namelijk alle andere koortjes in de nummers van Boney M. Dus die twee vrouwen die erbij stonden, die konden van geen meter zingen.
0: Ja, plus die Bobby Farrell, dat waren gewoon dansers.
1: Dat was gewoon een danser, want Bobby Farrell kon ook geen meter zingen. Want,
0: nee.
1: Want Frank Farian was de stem van de zogenaamde Bobby Farian, of Bobby Farrell. Dus u werd gewoon besodemieterd, maar het was wel een goede act.
0: En, ja, dat sowieso.
1: Nou, dus ze hebben toch wat dat betreft er heel veel geld mee verdiend. En ook natuurlijk Frank Farian, die is er toenertijd best wel rijk van geworden. Ik geloof maar dat hij een paar dikke Mercedes heeft versleten in Duitsland. Dus wat dat betreft... Hè?
0: Ja, dat sowieso. Hij is ooit een keer geïnterviewd door Ivonie, hè, in zijn tv-show. Dus Ivonie is daar op een gegeven moment op bezoek geweest. En in de aankondiging... zei Ivo al van, ik ga naar een man die spoort voor geen meter.
1: Ja, maar u ziet maar hoe die toch, ook al spooien voor geen meter, toch ver kan schoppen.
0: Hè? Maar hij had het voor elkaar, ja. Het was gewoon de muzikale Job van de Ende, zeg maar. Hè?
1: Ja, ja. Dus u ziet maar hoe het allemaal kan lopen.
0: Ja.
1: Nou ja, de volgende nummer is ook van een man. Ik zeg niet dat hij niet spoorde voor een meter, maar bekend als onze... oude pianosloper, en dan heb ik het natuurlijk over Russ Conway.
0: En, ach ja.
1: Ik ga een nummer uit 1959 draaien.
0: Side Saddle.
1: Getiteld Side Saddle.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, er zit een bepaald geheim achter het geluid van deze piano. Want er is wel natuurlijk een pianostemmer aan te pas geweest. Om dat zo te krijgen. Want dus enigszins is hij... aan de ene kant is hij goed gestemd. Aan de andere kant is hij een fractie te hoog gestemd. Een heel klein millimetertje. Dus dan krijg je een beetje een wel en niet vals effect. Een beetje een twijfelgeval, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld ook is gebeurd bij de trompet van Herb Alpert. Apart geval. Dat was in ieder geval de piano van de pianist van Russ Conway en Side Satellite 1959. Maar in ieder geval, ik weet dat André van Duin ooit een keer handig gebruik heeft gemaakt van een klein stukje Russ Conway. Namelijk van de plaat Lesson 1 heeft hij een klein riedeltje gebruikt. Dat moest Pieter van Vollenhoven voorstellen, die een beetje vals aan meespelen was met Juliana Bedankt. Ja. Ik zie het weer voor me.
1: Nou, ik heb toevallig, als we straks halen in het... derde uur, ja. Heb ik nog de officiële versie van Willy Alberti, Juliana Bedankt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zonder, zeg maar, Pieter van
0: Vollenhoven. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar, trouwens, die van de andere daar was Willy Alberti bedankt, hè.
1: Ja. Ja, dus Pieter. Je ziet maar hoe het allemaal kan gaan lopen, ja. Ja. En Pieter werd aan het eind van het nummer door Prins Bernhard door de paleismuur gedonderd met piano en alle, dus... Ja, het blijft leuk als je dat nummer hoort, hè? Ja, we gaan nog een leuk nummer draaien, maar ik kijk even op mijn lijst. En dit nummer haalde in 1981 de top 40, haalde de zevende plaats. Stond 7 weken op in de hitlijst. Kwam binnen op 29, even kijken, augustus 81. En ik heb het over de zangeres Aneka. En... ze kon nog steeds niet overheen over de Japanese boy.

0: Ja, de zomer van 1981 was, net zoals in 1980, ook niet zo'n geweldige warme zomer. We hebben wel hier en daar wat uitzonderingen nagelaten van wat de warme dagen die we wel hebben gehad. Mochten wij in die tijd genieten van deze zomerrit van Annika en Japanese Boy. En ik weet niet wat er daarna nog gewoon is van deze zangeres. Maar in ieder geval, dit was wel een toffeerde notering. Dus zoals het net vernomen heeft. Dus ja, goed, dat klonk toen heerlijk. Het was nieuw, verfrissend. En er was ook in de tijd dat we ook heel veel FM-piraten hadden in deze omgeving. Hè? Nou ja, ik noem het maar gewoon vrije radiozenders. Want piraat vind ik een beetje een... Ja, toch een beetje een negatieve naam ervoor. Want ja, die jongens bedoelden het goed en ze wilden gewoon de mensen vermaken. Ja, een goed recht natuurlijk, maar ja, het mocht eigenlijk niet, hè?
1: Nee, maar ja, goed. Nee. Zonder dat ik ooit vroeger als piraat ben begonnen, had ik hier nooit gezeten.
0: Nee, en, dat klopt.
1: Dus maar dan praten we wel over jaren terug, maar als ik daar nooit aan begonnen was, was ik ook nooit geen radiomaker geworden. Dus het heeft wel zijn gevolgen gehad, zeg maar.
0: Ja, ik weet nog goed jouw tijd bij Radio Atlantis onder andere.
1: Ja, maar dat was geen piraat. Dat was ook een illegale omroep. Dus ja, goed.
0: Maar ja, als je het over vrije radiozender hebt, dus zonder enige licentie, als je Radio Concordia bedoelt, ja, oké, dat is weer een ander.
1: Dat was mijn omroepje in Eindhoven, dus ja.
0: Nou, ik durf niet te zeggen tegen de luisteraars, maar die heb ik inderdaad veel beluisterd.
1: Kijk, hè. En ja, dus. En zodoende zit ik nog steeds hier op deze plaats, hè.
0: Ja, het gekke is dat ik, zonder dat jij het wist, weet ik iets van jouw radioverleden.
1: Ja, hè? Wij kenden elkaar toen nog niet, maar ja, hadden we toen geweten dat we met elkaar ooit in hetzelfde hok zouden komen te zitten voor een programma te maken, hè? Dan, dat wisten we toen dat tijd nog niet.
0: Nou, zulke dingen weet je van tevoren gelukkig niet, dus...
1: Hey, zullen we eens, want ik heb iets van een soul-album te pakken nu. Ja. Want we willen toch nog voor het einde van het uur eigenlijk twee nummers draaien als kan. Ik heb iets van Tommy Lin. En getiteld uit 1965. En dan zal ik even kijken, vlug. Dat was een tip voor in de tipperaden. En die kwam binnen op 10 mei 1969 in de tipperaden. En dat is laat.
0: Ja.
1: En die was in 1965 uitgebracht. En was dan in de tipperaden op 10 mei 1969.
0: Ja, toen hadden ze die opname pas ontdekt waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk. Tammy Lynn met I'm Gonna Run Away From You. Hier is ze.

0: Uit de jaren 60 dus, I'm Gonna Run Away From You van Tammy Lynn. Trouwens, twee jaar later in 71 werd het plaatje in Engeland herontdekt. Dus daar is het op een gegeven moment ook voor een derde keer in een paar jaar tijd opnieuw uitgebracht. Ja, zo chauvinistisch waren ze niet, maar in ieder geval in Engeland bestond zeg maar de markt voor een gouden ouwe al langer. Nou, die was al langer geopend hoor, dus wat dat betreft. Maar goed, in ieder geval deze plaatjes, die hoor je ook heel weinig. Het was een typisch Atlantic singeltje uit die tijd, kan ik me nog herinneren. En nou ja, goed, terwijl de Ron daar nog bezig is met het wisselen van cd's en dergelijke, dat kan ik u melden dat wij zo zachtjes aan kruipen naar het nieuws van 2 uur. Ja. Oh, we gaan de tijd toch snel, jongens?
1: Ja, want we hebben nog een nummer uit 2005. Mm-hmm. Straks hadden we al Corrie Konings in uitzending. Nou komt ze nog een keer voorbij samen met Frans Bauer. En ik heb het nummer verkozen getiteld Met jou naar het paradijs. En die is dus uit 2005. En er is geen top 40 geschiedenis van. Maar hij is wel leuk. Hier is hij.

0: Aldus Frans Bauer en Corrie Konings met jou naar het paradijs. En dat was in ieder geval, ja toch, nou, zou ik zeggen recent? Nee, het is ergens in het begin van zeg maar de 21e eeuw moet het ergens geweest zijn. Ik hoor iets heel bekends volgens mij. Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, we gaan sowieso naar het nieuws 2 uur toe, dames en heren.
1: Dit is het nummer van getiteld Shoes van Blue Benton.
0: Ja. Juist.
1: En dat hoort u nog even op de valreep tot het nieuws van 2 uur. En daarna zijn we natuurlijk weer terug voor het laatste gedeelte van Rons Muziekarchief. Tot zo!

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En ja, we gaan gewoon door met lekkere muziek. Wat dacht je van het volgende nummer wat we klaar hebben staan uit 1977? Hadden we alle gemak de eerste plaats. Stond 17 weken in de hitlijst. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Dus was een alarmschijf. Kwam binnen. En nou komt het interessante. Op 31 december 1977. Ik heb het over Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Oftewel de zus van... Ja, wie anders?
1: Patricia Pai.
0: En ze hadden een knetter van een nummer. If I Had Words. En die gaan we nu instarten. Terug naar 77.

0: Ja, trouwens, die nummer 1 meteen voor deze plaat was eigenlijk pas weggelegd in de vroege dagen van 1978. Want dit is weer typisch zo'n grensgeval. En daar houden wij van, vrienden en vriendinnen, dames en heren, jongens en meisjes. If I Had Words van Scott Fitzgerald samen met Yvonne Kiddy, ofwel Yvonne Pye natuurlijk, zoals eigenlijk oorspronkelijk heet. In ieder geval, dit nummer dat, ja, heeft toch behoorlijk lang in de top 40 gestaan nog, hè? Ja, sowieso. In ieder geval, ach, wat hadden we toen nog in de tijd? Oh ja, er was toen nog een ander nummer. Dat was in lengte van dagen in, kom ik ergens in 1977 uit. Maar stond zelfs in de zomer van 1978 nog in de top 40. Only a Fool van Mighty Sparrow bijvoorbeeld. Dat is ook weer zo'n goed voorbeeld van zo'n plaat van langs genoteerd in die tijd. En ja, wat ook een hit in wording was. Op de valreep van 1977 was natuurlijk It's a Heartache van de onlangs overleden Bonnie Tyler. Goed, genoeg over 1977. Tijd voor de volgende plaat.
1: Ja. En dat is een nummer uit 1956 van Keith Starr. Rock and Roll Waltz. En ik kijk even naar de juiste cd-speler. Die gaan we instarten.

0: Nou, ik zie dit meer als een soort komische voorstelling dat een echtpaar probeert te dansen, probeert te walsen op een rock'n'roll nummer. Nou ja, waar zie je dat tegenwoordig nog? Eigenlijk nergens. Het kan eigenlijk ook niet. Daarom hoor je ook in het singeltje, in het zinnetje. There's one thing was wrong. Ja, tuurlijk. Ja, dat kan niet anders, hè. In ieder geval, dat kon niet uitblijven. Maar in ieder geval, het nummer is... Nummers getiteld Rock'n'Roll Walls, dat was van K-Star. Die kennen we nog van andere nummers. The Wheel of Fortune bijvoorbeeld, was ook zo'n mooi ding. Ach, ja, ze heeft heel veel van die mooie platen gemaakt. En het is weer zo'n plaat waarvan je zegt van... Die hoor je eigenlijk nergens.
1: Ja. Toch leuk. En wij draaien hem.
0: Ja.
1: Zo ook de volgende artiest. Ik heb het straks al gezegd in het tweede uur. Toen hadden we het over Willy Alberti bedankt. Nou, nu gaat u de officiële versie horen. Zoals Willy Alberti hem zelf zingt, dan heet het Juliana bedankt. En hij haalde daar zelfs de 18e plaats mee in de top 40. Stond 5 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 23 februari 1980. En dus als u het niet erg vindt, gaat u die nu horen.

0: Ja, onder een motto, je kon er niet vroeg genoeg bij zijn, werd het plaatje meteen uitgebracht. Juliana, bedankt van Jannes van Wede Alberti. En ja, voor iedereen kwam het nieuws onverwachts. Voor mij ook trouwens, want ik had het ook niet zien aankomen. Het moest wel een keer gebeuren, maar geen mens wist wanneer. En het is altijd de vraag van wanneer gebeurt het en wanneer houdt het op. Maar in ieder geval, je hebt ook nog zoiets als geruisloos vaarwel zeggen. Maar het is weer een ander punt. Dan komen we weer op een ander terrein terecht. En dat is waarschijnlijk niet voor iedereen een geschikt moment om daarover te hebben. Maar in ieder geval, iedereen krijgt er ooit mee te maken. Dat sowieso. Maar goed, we hebben nog veel muziek voor u. Dus blijf vooral hangen.
1: Ja, bij dit programma. Want we gaan nu iets uit de soulhoek draaien. Het is geen hit geweest in de top 40, want dat kan niet, want het jaartal is 1963. Mm-hmm. Ik heb het over Barbara Lewis en met het nummer getiteld Hello Stranger.

0: Nou, voor mij is dit echt een feest van herkenning, dames en heren. Sorry. Ik draaide het nummer in 1977 ook, maar van een andere artiest. En nou denkt iedereen van, wie was dat ook alweer, wie dat toen uitbracht in 1977? Nou, ik zal het je vertellen, dat was Yvonne Elliman, die had er een top 40 hit mee, ook nog hier in Nederland. Dus, maar dit was het origineel uit 1963, ook net zo goed als de remake, zeg maar, dan van een artiest. Maar in ieder geval, dit was het origineel van Barbara Lewis van Hello Stranger, alleen in Amerika een top 10 hit geweest. En bij ons, ja goed, werd wel veel gedraaid op de radio, maar een hit werd het nooit. Maar wel in die andere uitvoering, dus 14 jaar later. Zo zie je maar, hè. Dus ik heb gewoon echt een binding met het nummer, op de een of andere manier.
1: Ja, kijk, hè, dus dan heb ik het toch goed uitgekozen om hem in de uitzending te draaien.
0: Ja, ik werd er een beetje emotioneel van, omdat ik terugdacht aan die tijd, aan die goede oude tijd, dat ik zelf nog actief was als DJ.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, zo zie je maar wat muziek met je kan doen, hè.
0: Ja.
1: Dus, zo zullen dus de luisteraars bij het volgende wat dat misschien ook alweer hebben. Want we gaan naar 1995 met een nummer wat makkelijk de eerste plaats halen in top 40. En daar haalde hij ook en hij stond 19 weken in de hitlijst. En hij kwam binnen op 8 april 1995 in de hitlijst. Ik heb het over Vangelis. En met het nummer getiteld Conquest of Paradise.

0: Het was, ik ga even terug naar 1994, toen werd Vangelis benaderd om iets te schrijven voor de film 1492. En het ging natuurlijk over Vangelis van Columbus, de ontdekkingsreiziger. En hij had de muziek al geschreven, hij nam het ook op. Maar in ieder geval duurde een jaar voordat het uitgebracht werd en de top 40 terecht kwam. Dat sowieso. Maar in ieder geval terecht de nummer 1. En het behoort, eerlijk gezegd, ook tot een van mijn favorieten. Conquest of Paradise van Evangelis Papatanasio. Trouwens, 1995 ook gekenmerkt over nog de andere gebeurtenissen. Veronica omroeporganisatie ging commercieel. En startte toen Radio Veronica op in de nacht van 1 september. Het was vrijdags. Klok zag 12 uur, 1995, startte Veronica officiële uitzending als commerciële omroep. Ze stapte dus uit het publieke bestel en de opener was Rob Stenders. Ja, wie anders? Ja, en nog een andere gebeurtenis, ook in hetzelfde jaar 95, de opening van SBS6. Kijk. Dat waren twee gebeurtenissen, die haal ik even voor de geest. Voor degene die het niet meer wist, ik denk van, nou ja, dat kan nog even vermeld worden. Luisteraars, we gaan verder.
1: Ja. Want we gaan nu naar 1948 samen met Danny Kaye. En het lied is getiteld Bread and Butter Woman.

0: chicken.
1: On half a boiled chicken.
0: Give me a bread and butter, woman.
2: Ja, volgens mij is het echt een lekker bek de voeten uit, deze Danny Kay. Trouwens, dames en heren luisteraars, heeft u die dames herkend die meezongen? Staan niet op de hoes vermeld, hè, volgens mij. Nee, staan niet vermeld. Nee, weet je wie het zijn?
3: De Andrew Sisters.
2: Ja, wie anders? Dat kan niet missen, Ron. Dat is zo herkenbaar als een pest, hè. Maar in ieder geval, die combinatie met de stem van Danny Kay erbij, het past heel goed bij elkaar, hoor, die stemmen. Dat sowieso. Maar ja, het zou voor hetzelfde geld, zou het ook een nummer kunnen zijn voor Bing Crosby bijvoorbeeld? Die zou het ook kunnen zingen. Ja, volgens mij ook zo'n lekker bek. Maar ja, goed, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het zou zomaar kunnen, dames en heren. Ach, hij lacht. Hij is tevreden.
3: Ja, tuurlijk. Heel erg tevreden. Want zo'n soort muziek hoor ik nog helemaal graag. Dus, hè? En ja, als je dan in zo'n uitzending zit, en dan kan je echt je eigen uitleven. Dus ik hoop dat iedereen het ermee eens is, ergens waar iedereen in de tuin zit of bij de barbecue of wat dan ook. Ja, we hebben ook ongeveer een half uur in deze uitzending. En we gaan gewoon vrolijk lekker door. Zo ook weer met het volgende, want we gaan naar 1974. En dan kijk ik even op een briefje of dat ding een top 40 geschiedenis heeft. Jawel, haalde de zesde plaats, stond 12 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 2 december 1973. En hier gebeurt iets raars, want op mijn inleekkaart van de cd staat 1974 is hij uitgekomen en hij komt in 1973 in de top 40 uit.
2: Ja, aan misschien het einde van een klein drukfoutje, maar in ieder geval. Beetje, ach, ja, wij zoeken altijd de grenzen op. Hè?
3: Ja, dat hebben we dus ook weer met dit nummer gedaan. Maar u kent het nummer allemaal. Als ik zeg Astrid Nijg, dan weet u al welke kant het uitgaat. Die had, wat dat betreft, met dit nummer een dikke top 40 natuurlijk. Het is getiteld Ik Doe Wat Ik Doe.

0: Ik moet eerlijk toegeven, het is eigenlijk... Ik zal dit maar een sluiper noemen, want het was inderdaad in december 1973 uitgebracht. Maar het heeft inderdaad een lange tijd geduurd voordat hij in de top 40 terecht kwam, sowieso. Dus vandaar dat het zo lang duurde. Dus goed, het was in ieder geval een plaat, Ik doe wat ik doe, van Astrid Nijg. En dat is een nummer uit de pen van haar toenmalige echtgenoot Lennart Nijg. Ja, bekende naam natuurlijk, hè. Dan denk ik van, dat is toch... die heel veel met Boudewijn de Groot samenschreef, toch? Ja, dat klopt ook, inderdaad. Trouwens, mijn vader, dit doet me denken aan mijn vader. De plaat was voor het eerst op radio. Zei hij tegen mij van, wat is dat voor manskerel die daar zingt? Ik zeg, nee, pa, dat is een vrouw met een zware stem.
1: Ja, zie je het.
0: Trouwens, voor die tijd was het best wel gewaagd, hoor, deze tekst. Want niemand had in de gaten dat het ging over prostituee.
1: Ja.
0: Als ze dat in de gaten hadden gehad, dan werd die plaat meteen geboycott. Maar dan zou het inderdaad nog een grotere hit geworden zijn dan dat die was geweest. Dus laten we eerlijk wezen, dames en heren.
1: Ja. Goed, tijd voor heel iets anders. Ja, als we dat toch over strafbare feiten hebben gehad, dan past dit nummer daar perfect bij. Want als ik zeg Elvis Presley, 1957, dan weet u wel waar het naartoe gaat. Jailhouse Rock. Yes, hier is hij.

0: Nou, ik weet nog goed, het was in 1974 dat het verhaal zich afspeelde. Toen begon ik in de maand september als DJ in Disco Bar Berlinda. En toen kwamen er heel veel van die mensen van het Eindhovense kamp, onder andere. En die begon op een gegeven moment van, hey, daar draait Jailhouse Rockers van Elvis Presley. En ze ziet tijd is een plaatje mij altijd blijven achtervolgen. Trouwens, 1957 om die opname, maar ik kan u vertellen dat RCA met de gedachte rondliep om dit plaatje in 1973 op de valreep van 1973 opnieuw uit te brengen. De reden was de 40ste verjaardag van Elvis Presley op 8 januari 1974. En dat was ook de legendarische datum dat Radio Veronica destijds, de zeezender, tussen 12 en 8 platen draaide van Elvis. Ja, dus vandaar dat Jailhouse Rock toch in 1974 zeg maar min of meer een top 40 verleden kreeg. Zo kan het verkeren, dames en heren, ja. Luisteraars.
1: Het is tijd voor een volgende man. Ik zie namelijk Murat al voor de zeg maar het raam staan.
0: Ja.
1: Dus we gaan het volgende nummer zo instarten. We gaan naar 1986 samen met een nummer uit de top 40. Plaats 33, 3 weken in de top 40 aanwezig geweest. En kwam binnen op 9 augustus 1986 in de top 40. Ik heb het over Chris Rea met het nummer getiteld On The Beach.

0: Ja, hoor je het ruizen der golven, dames en heren. Doe me denken aan mijn laatste vakantie pas geleden. De golven van het IJsselmeer, dat je daar hoort. En Volendam natuurlijk ook. Dat was in ieder geval de volledige versie van On the Beach van Chris Rea. Van het gelijknamige album uit 1986. Is het alweer 14 jaar geleden, mensen? Het gaat echt hard met de tijd. Maar goed, in ieder geval, als de tijd stil zou blijven staan, dan zouden we nou nog een andere wereld leven waarschijnlijk. Maar goed, we hebben nog genoeg muziek voor u, want het is nog eventjes genieten, dames en heren, voordat de Turkse collega's van ons overnemen. Dus goed, we hebben nog
1: we hebben nog 13 minuten in uitzending.
0: Ja, kijk eens aan.
1: En dan hebben we nog mooie ruimte om twee platen te draaien. Ja. En misschien nog wel een derde, maar ook, we moeten er natuurlijk ook regelen met de eindtune houden. Op de valrepen, of ja, in ieder geval als zijnde, ik heb Anneke Groenlo verkozen met het nummer getiteld uit 1964, Nog één jaar.

0: Ja, op dit moment kan je verschillende voorstellingen geven. Nog 1 jaar ben je weg van mij. Ja, wat zou het kunnen zijn? Een militair? Misschien wel. Of een schipper? Zou ook kunnen, maar ja, dat is... dat hier 1 jaar wegblijft, ja, zou een tikkeltje overdreven zijn waarschijnlijk. Maar het kan allemaal, blijkbaar qua beleidelijk. Dus goed, dit was in ieder geval het geluid van Anneke Groenlo. Niet meer onder ons, maar in ieder geval de muziek. Die is sowieso vereeuwigd, zoals ze dat noemen.
1: Ja. En wie ook vereeuwigd is, dat is het volgende nummer. Tenminste, ze haalden er een top 40 notering mee uit 1990. En de eerste plaats, 14 weken in de hitlijst. Kom in op 14 april 1990. Ik heb het over Joopie Forty met Kingston Town.

Ja, inderdaad, een liedje over Kingston, ofwel Kingston Town uit 1990, was van UB40. Een groot hit trouwens voor u. De volgende plaat, die komt in 1963, maar zal in 1979 pas de top 40 licht zien. Deze van Janet Dean en Surf City.

Daar was even terug naar 1963 met Jan en Dean en Surf City. Waarom werd dat plaatje in 1979 opnieuw uitgebracht? Het was namelijk zo, er zou binnenkort, ja, tenminste in die tijd, zou de film Dead Man's Curve, die zou weer op de tv uitgezonden worden. En toen dacht de plaatmaatschappij hier in Nederland, ja, het schot voor de boeg, we brengen het plaatje maar opnieuw uit. Dus en zeker met succes, dat sowieso. Ik hoor onze eindtune alweer en er zijn nog steeds vragen over van wie is dit? En hoe heet het? Het is van de Bob Crew Generation, Music to Watch Girls By. En dat wordt de hele dag nog steeds gebruikt bij de collega's van NPO Radio 5 op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag in de Magical Mystery Tour, als Stefan Sassa en Konuiten iets aan het vertellen zijn over wat ze op dat moment aan het doen zijn en dergelijke. En reacties van luisteraars aan het doorgeven zijn die binnenkomen via de app. Nou goed, dan weten jullie in ieder geval hoe het heet. En het werd in het verleden ook nog eens een keer gebruikt op de woensdag bij Veronica Omroeporganisatie als tune van Kletskop van Anders van Tricht. Geniet maar eventjes.

0: Ja, luisteraars, we zijn er weer doorheen. Door dit roemruchte programma, mag je onderhand wel zeggen. Dus we hebben een hele leuke uitzending gehad vandaag. En ik bedank de luisteraars natuurlijk in Eerbeek, de familie van mij. Dus Yvonne en Chris Tabor. Ook bedankt voor het meeluisteren naar de uitzending. En natuurlijk ook alle andere mensen uit Eerbeek. En natuurlijk de vaste luisteraars in Helmond. Hè.
1: Uit de zaakjes, volgende week zijn we er niet. Maar de 16e zijn we weer terug. Dat is de sterfdag van Elvis Presley en de sterfdag van Rita Franklin. Tot dan.
0: Ja, wat mij betreft nog een prettige dag verder. En blijf lekker luisteren naar onze Turkse collega's. En wij, ons treft u weer op 16 augustus op de zender.
1: Oké, bye to bye.
0: Bye bye.

0: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Laila Lee Sadler.
0: Laila Lee Sadler.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest. De derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Laila.

0: Leyla ile Leyla'lı saatler devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Beethoven'spielt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Leyla-Lee Sadler.
2: Leyla-Lee Sadler. Dit is Helmond nieuws.
4: 4 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van 1 van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
2: Laila Lee.

0: eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik.
1: Beethovenfield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee, Celi Pesach.
1: Pesach. Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van 1 van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied 2 keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Wees

kalbimde hala kapanmayan yara.

0: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Spielt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Neşeli
1: Pesach.
2: Dit
1: is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Wees

0: biraz yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sona erdi.
3: Üzülme, yine gelecek.
4: Wetterspiels in Helmond.
5: Dit is Helmond.
4: Joe Metain.
5: Golden Memories.
6: Golden Memories.
4: Dit is Helmond Nieuws.
7: 7 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcussen met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
10: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Trusten!
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond. Golden.

Ja, en dan zijn we weer. Zondagavond, jawel. Even naar de klok van 7. En het is tijd voor rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, wap country. En natuurlijk een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. Golden Memories op de zondagavond. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En ik heb er weer zin in, zeg. Vooral met het nummer wat ik nou mee ga beginnen. Ik draai deze gast niet veel. Ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Maar deze is leuk.

Ja, en het jaar was 1955 RPM Records. Geweldig, hè? Arthur Lee May, Doe de Bab. En daarvoor, nou, ik vind hem leuk hoor, uit 1961 voor Parkway Records. Ja, Chubby Checker. I could have danced all night. Oké, we gaan lekker door. En we blijven in datzelfde jaar 1961.

it's a crazy life. It's good to me. Ja, geweldig, hè? En deze Elvis wordt heel veel gedraaid in Engelse feestjes, hè? Vorige week nog Tenerife geweest op een Engels rockabilly feestje. En nou, ik heb nog nooit zoveel Elvis songs gehoord op een festival als daar. En deze werd natuurlijk ook gedraaid. It's a Wonderful Life uit 1961, hè, van de film Follow That Dream. Geweldig, Elvis. En daarvoor hoorde je Jim Alley en de Alley Cats, de Grey Pretender voor Pearl Records. En het jaar was 1961. We gaan vlug verder.

Ja, en het jaar was 1957 voor Sun Records. Natuurlijk Carl Perkins, Put Your Cat Close On. En daarvoor draaide ik Carman, Blueberry Hill. Voor Philip International Records 1961. Als jij net je raar hebt aangezet, blijf lekker bij. En geniet van deze heerlijke muziek die je nergens anders meer hoort. Hè? Alleen maar bij Dit is Helmond. Ja, in Helmond natuurlijk. Oké, even kijken. Ik neem je mee naar 1951 voor Essex Records. Ja, heerlijk dit. Walking 88. Bill Haley.

Ja, lekker om te horen, hè? En dat zeker van Vaniel. Heerlijk. Ja, wij draaien de plaatjes hier op 5-4 toerplaatjes of op van AP's. Af en toe een cd'tje. Maar ja, wel lekker origineel. Uit 1954. Hank Penny voor Decca Records. Bloodshot Eyes. En daarvoor Bill Hilly. Rocket 88. Uit 1951. En dat was voor SS Records. Even kijken. Ik neem je mee naar 1946. Een hele tijd geleden. En dat doe ik bij deze.

Ja, en ik begon trouwens met Big Joe Turner. Het was uit 1946. My Girl's a Jockey. En daar aansluit natuurlijk, hè, de killer. En wat heeft die man een geweldige muziek gemaakt. Deze kwam uit 1961 van Sun Records. Cold Cold Heart. Oké, en we blijven in Memphis, Tennessee. En doen we deze, de Big O.

0: Ja, geweldig hè.
1: Zijn eerste Sun-single.
0: Natuurlijk Juan Smit, Waka Walwubi, Sunwackers, 1956. En daarvoor natuurlijk de Big O, Roy Orbison, Mean Little Mama, Sunwackers, 1957. Hey, blijf lekker bij, want ja, ik heb nog veel meer mooie muziek. En trouwens, wat vind je ervan? Lekker toch, hè? Ja, en dat op de zondagavond. Bij Dit is Helmond, mijn naam is Tony Versveld. En ik vind het heerlijk om deze plaatjes te draaien.

En ik vind het een geweldig nummer, zeg dit. Uit 1962 voor VJ Records, D. Clark, Dance on Little Girl. En daarvoor Charlie Quasi uit 1963 voor President Records, Night and Day USA. Geweldig plaat. Hey, heb jij zin in wat country? Ja? Oké dan.

Ja, lekker wat country bij Dit is Helmond, hier bij Golden Memories. Ja, ik begon trouwens met George Jones, You Better Treat You Man Right. Van Mercury Records, en het jaar was 1960. En daaraan sluit het natuurlijk Fern Young van Capitol Records, 1955. Go Back Your Fool.

En het jaar was 1958 voor Liberty Records. Natuurlijk, hè? Eddie Cochran, Little Lou. Geweldig. Oké, bedankt voor het luisteren. Dank veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Hellenwak. Ik spreek je volgende week weer. Hè? Even naar klok van 7. Golden Memories. Mijn naam is Tony Versveld. En ik ga er dadelijk uit met een leuk nummer uit 1958 voor Nesco Records. The Surf Riders. I'm out. I'm out. Ja, zo moet ik het zeggen. Hey, tot volgende week. En bye bye.

0: De aan de Stationstraat 118 Deurne of kijk op mandersfietsen.nl.
1: Heb jij ook schoon genoeg van schoonmaak- en onderhoudsproblemen? Variant Schoonmaakservice in Deurne levert heldere oplossingen voor elke situatie. Interieurverzorging, glasbewassing en facilitaire werkzaamheden. Variant regelt het allemaal voor je. Weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op varianteurne.nl.
2: Ben jij een echte nieuwsjager?
3: Of weet je gewoon veel van wat er zich afspeelt in de gemeente Deurne?
2: En wil je daar graag over schrijven? Dan zijn we op zoek naar jou.
3: DMG is op zoek naar redacteuren en fotografen voor de uitbreiding van onze internetnieuwsredactie. Het aantal uren en werktijden kun je zelf bepalen en het kan van huis uit. Dus het is goed te combineren met een baan of andere werkzaamheden. Word jij onze nieuwe collega-redacteur?
2: Mail je gegevens naar redactie@dmgdeurne.nl.
4: Dit is DMG.
5: Dit is DMG.
4: De zender voor Deurne. Diesel, Helena Veen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM. Via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app.
6: DMG.
4: Het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
9: Dit is Helmond.
8: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Gelderland.
1: Nou ja, non-stop. Dat is een beetje te betwijfelen, want je luistert naar Techniek FM. Wij zijn op de achtergrond bezig met klein onderhoud. Jij gaat zo genieten van Zoo Shakira. Maar het kan goed zijn dat we heel eventjes van de eten weg zijn. Daarvoor onze excuses. Wij keren wel zo snel mogelijk voor u terug. Hier is Shakira. Come on, get

tanden over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.